Hier er nou aan, dan fok aan kip en mama nou. Hier er koe en nou aan, mjall aan zotur zof. Hart ma vita nini net mintse nou. Van zavada zarin rind, mfakatie.